Dus naar los met door Mohammed Sifkan. I am Kurdish. Er een tempta had die toen niet zich het abgemoden. De opname was allemaal over mijn magneetband het gegeven. Toen kwalitatief niet ganz.